0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. En reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. Onder de groep behoorden ook kleine kinderen en kinderwagens. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: waar je op kunt bouwen.
1: Laat in de bus zit, radio knal en genieten.
0: Bouw Radio.
2: She's crazy like

0: zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. En reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. Onder de groep behoorden ook kleine kinderen en kinderwagens. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. En reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. Onder de groep behoorden ook kleine kinderen en kinderwagens. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving van maandag in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging. Ze hadden ingebroken bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan de NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Onne om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio.

0: waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving van maandag in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging. Ze hadden ingebroken bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan de NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Omme om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Bouw Radio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouw Radio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving van maandag in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging. Ze hadden ingebroken bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan de NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio, de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: je mee.
1: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats van de Air Force One. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: nog een bisschen.
1: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio.
2: Boom, boom.
1: De hits.
3: De hits.
1: Waar je op kunt bouwen.
4: Ja, ik in de bus zit, radio knal en genieten.
1: Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: ik wil.
1: Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.
2: In het hols

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van woensdag zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats van de Air Force One. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Al mijn weg uit de sleur, is dit nu mijn leven? Laat me genieten van elke dag.
0: In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Ah! Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van woensdag zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats van de Air Force One. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen zoals een cd'tje worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online gaat oplopen. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Diverse maatschappijen hebben vluchten geschrapt. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van woensdag zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten.
1: Met z'n allen naar de kloten, spring maar in de reddingsboot. We zullen het water moeten hozen met z'n allen.
0: Bouwradio, het is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw... Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je...

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladding en vernielingen in Engelen en Bokhoven. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen in Surhuis de Veen, waar demonstranten wegblokkeerden voor 28 asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online gaat oplopen. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Diverse maatschappijen hebben vluchten geschrapt. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuursverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Of je nou bezig bent met... of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuis te Veen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land. Van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Wethouder in Amsterdam Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat een brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. En de droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm.

0: Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland,

Bouw Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouw Radio.

0: je op kunt bouwen.
1: Dat ik in de bus zit, radio knal en genieten.
0: Bouwradio. Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Roemenië dreigt deze week zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren op het gebied van verzekeringen en hypotheken. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school. En de voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Let the feeling go. Let the feeling go. When the music starts, can the beat just go? In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit exact waterpas. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. In september wordt gestemd over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen. Roemenië dreigt deze week zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreem lage waterstand van de Donau. En de Thaise premier Anuettin Chandrasekhar heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

this podcast.

0: komende uur op Bouwradio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Bouw Radio. De hits waar je op kunt bouwen.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. In september wordt gestemd over het voorstel. En Roemenië dreigt deze week zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreem lage waterstand van de Donau. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten.
1: Zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol.
0: Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. In september wordt gestemd over het voorstel. In Roemenië dreigt deze week zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreem lage waterstand van de Donau. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

beton gegoten. In beton gegoten. Radio. Hier ligt elke hit exact waterpas. Bouw Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.
0: Is

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. De producent van fietsmerken als Batavus en Sparta is failliet verklaard. Curatoren onderzoeken nog mogelijkheden voor een doorstart. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. En de Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. In september wordt gestemd over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Economen waarschuwen tegen hoge staatsschuld. Vladimir Poetin verleent gratie aan oud-marinier Robert Gilman na 4 jaar Russische gevangenis. Gilman keert terug naar Verenigde Staten. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden na een achtervolging en crash in Amsterdam-Nieuw-West. De auto bevatte explosieven. Bij een zeer grote brand op de binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Economen waarschuwen tegen hogere staatsschuld. Vladimir Poetin verleent gratie aan oud-marinier Robert Gilman na 4 jaar Russische gevangenis. Gilman keert terug naar Verenigde Staten. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden na een achtervolging en crash in Amsterdam-Nieuw-West. De auto bevatte explosieven. Een aardbeving van 7,4 trof West-Colombia bij San José del Palmar. 224 doden, 3000 vermisten en 668 gewonden zijn gemeld. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Oud-marinier Robert Gilman na 4 jaar Russische gevangenis. Gilman keert terug naar Verenigde Staten. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden na een achtervolging en crash in Amsterdam Nieuw-West. De auto bevatte explosieven. Een aardbeving van 7,4 trof West-Columbia bij San José del Palmar. 224 doden, 3000 vermisten en 668 gewonden zijn gemeld. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwketen. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk 1 van 3 inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Roemeense marine schoot twee Russische drones neer bij een booreiland in de Zwarte Zee, binnen Roemeense waterium. Vladimir Poetin verleent gratie aan oud-marinier Robert Gilnan na vier

0: Wakker tot matige noordoostenwind, aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Waar je op kunt bouwen, zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: beton gegoten. Pauw Radio. De hits. De hits. Waar je op kunt bouwen.
1: Waar ik in de bus zit, radio kan aan en genieten.
0: Pauw Radio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit Bouw.

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Roemeense marine maakte 2 Russische drones onschadelijk bij een booreiland in de Zwarte Zee. Het gebied is strategisch belangrijk. Vladimir Poetin verleent gratie aan oud-marinier Robert Gilman. Hij zat 4 jaar vast en keert terug naar de Verenigde Staten voor behandeling. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden na een achtervolging en crash in Amsterdam-Nieuw-West. De auto bevatte explosieven. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's zijn volledig verwoest. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker, the meanest cat from

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio.

0: kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate ergens in Nederland is

0: Van de stijgers tot de bouwketen. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.
1: Piano player, do that pad your

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade. Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd vierde op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glaven won in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's staan volledig in brand. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade. Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd 4e op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glave won in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's staan volledig in brand. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio. De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
2: Ze is van mij. Ze is van mij.
0: In beton gegoten. Walking the streets for a handful of money. Love don't come cheap with a heart of gold. In beton gegoten. Tell me what you know, tell me is it true. Do you really love me, girl, like I love you? Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw... Bel Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.